Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Petrus. Die een wat gesê het, ek sal hom nooit verlaat nie, het hom toch verloor. 3 keer.

stijf van mijn hart. Help mij om getrouw te wees in alles wat ik doe. Laat mijn leven een bewijs wees van uw goedheid. Schrijf uw waarheid diep binnen in mij, dat ik gans zal vinden in uw oe en in uw oe van mensen. Ik kies vandaag om liefde te dragen.

iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. En in nood zal ik bij hem wees. Tot een lengte van daar zal ik hem verzadig. En ik zal hem mij heil laten zien. En in naam van Jezus.

maar dat u ons hart te zien. Help ons om mensen te zien zoals u hulle zien. Breek ons trots, breek ons vooroordelen. Maak ons een lichaam, een familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.